0: Ebile e bušeletse kua e di dipte fanonsie go a diragalang ka Gebertus.
1: Dipte fanonsie. Waar ons je
0: weggebergen,
1: waar die kransen aan boord gingen. Waar go tsa go rena ka mogamo nosilo jwa le ka le tswadire peace
0: love and happiness keep up
1: go shake a revolution banal Andy Brown but a Zim connection ira botselela ke ditaba ka mora go fa re tsena go nana ola tlhokola tsela.